Kom je van de libello, kom je van de zip. Zeig het zien of je moet in, zien uit als een treasure. Zij la porta fresca, fresca, bravo, mata la cueca. Qua niet zijn ik een bedokke, zo'n ja, bokke, zo'n ja, ze. Ci bagno da

betalen gaan, ik ga een dienstje zien. Ik had de mond, ik had de mond, ik had de mond, de dienst, de brachten, ik had echt verroepen, en dat zoeken we in Marie. Ik ben een kiel als kontaloe, amore.